Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.
2: Music Radio. Met de muziek van de jaren 70. That's right, I'm sad and blue. Cause I can't do the boogaloo. I'm lost.

Ben op slag vrolijk met het begin van Dekker Radio met de Pipkins en Gimme That Ding. Mooi hè? Welkom bij een nieuw uur. Aha is er ook van de partij hoor vandaag. En ik heb ook nog wat nieuw werk hoor. Maak je maar geen zorgen. Take On Me. We gaan naar 1985. Hoor eens even. Ze doen hun best hoor.

0: Zo. Aha, Take On Me uit 1985. Wat een grote hit was dat, voorzitter.
1: Jongen.
0: Het is er met mijn stem aan de hand. Beetje schor geworden. Oei. We gaan eens eventjes een klein dansje maken. Samen met Phil Fearon en zijn groep Galaxy.

Wat een lied, hè? Arie Rauwbos met Geen Dag Zonder Jou. Nou, hou we zo, zou ik zeggen. Toch? Ja. Even wat leuke herinneringen ophalen. Vroeger van disco muziek. Van je papa en mama. Paul Nicholas. On the Strip.

tussen de regendruppeltjes doorlopen. Nou, volgens mij word je dan nog natter. Probeer het maar eens. Mij niet de schuld geven, hè? Donald Fagen die heeft dat voorgesteld. En dat was al in de jaren 80, kun je nagaan. Hey, ik heb dit nog klaarstaan. Leuk hoor. Lekker radio gaat alweer hard vooruit. Stomen alweer op het half uur af. Dit is Paula Abdul. Leuke dame is dit. Ga ze rechtop zitten, zegt ze.

0: Laura Pausini beschreef de gewone mens, ordinary people, vertaald in het Engels. En het heet dan in het Italiaans, gente. Ik moet even opschieten.
1: Het spijt me meer dan ik kan zeggen, ik hoop dat u het mij vergeeft.
0: Dat zou ze al de hele tijd klaarstaan en die werden nu ongeduldig.
1: Het is heel moeilijk uit te leggen.
0: Excuses en pardon, dames.
1: Wat mij ertoe bewogen heeft.
0: En daarna deze drie met Wiebe. Tot zo.

0: Excuses en pardon.
1: Excuses aanvaard, Zazie. De tijd is over. We moeten gaan schakelen met Studio 2, want Wiebe heeft deze drie klaarstaan. Hoor maar.
2: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Succesvol, dat waren ze zeker. De Carpenters, broer en zus. Richard en Karen Carpenter. Top of the World hoorde je uit 1972. Dat is lang geleden. Deel 2 van Dekker Radio is aangebroken. Met wat niet-blonde dames. En What's Up? Zingen ze in 1993. Daarna Ann Rose Clayton. I'm fine, zegt ze. Ik ben benieuwd of ze ook fine kan zingen.

persoonlijke mening, hè? Anna Rose Clayton. I'm fine, zegt ze. Tipping off my face on anxiety. Right now my worst enemy. Afgelopen uit? Ja, gelukkig maar. Dekker Radio gaat even een verhaaltje vertellen. In de jaren 60 en 70 had je zeezenders voor de kust van Nederland liggen. En voor de kust van Engeland. En daar luisterden we elke dag naar. En er was een nieuw nummer uitgebracht van de mama's en papa's. Dat heette Monday Monday. Maar als je dat snel achter elkaar leest, dan zou je het kunnen denken, Mayday, Mayday. Dus dat nummer, als dat gedraaid werd op een van die zeezenders, dan was er echt wat aan de hand. Brand aan boord, of een overval, of wat dan ook. Monday, Monday. Mayday, Mayday. Daar denk ik ook altijd aan. Ik ga hem gewoon eens draaien. Hier is niks aan de hand. In de Dekker Radio Studio is alles in orde.

lijkt me toch geweldig. Als je zo piano kan spelen als Greg Caroukas. Maar dat kan ik niet. Kom niet verder dan de kinderdeuntjes die ik er vroeger op heb geleerd. Nou, en die kunnen ook niet meer goed. Nee, laat maar zitten. Elegant Nights was dit. Een heel mooi nummer trouwens. En dit gezelschap vind ik ook leuk. Pater Moes Kroen. Het gaat over een reservebelg. Luister maar.

Ik ga een reservebarrel inzetten, kan mij het schelen. En die kennen we wel, die zingt meestal in het Frans. Ook misschien wel eens in het Nederlands, maar die heette Adamo. Weet je nog, in 1976 had hij deze hit. C'est ma vie, het is mijn leven.

Elke keer als ik weer op de klok kijk, dan denk ik, oh, het is alweer veel later dan ik dacht. Ik moet even opschieten namelijk. Kijk, ik had deze nog klaarstaan voor je. Uit Duitsland, van Ralf Zerner. En die heeft het over zonnelicht bij nacht. Je hebt waarschijnlijk te veel gedronken. Hij gaat het uitleggen, hoor maar.

Zonnelicht bij nacht. Sterk verhaal. Ralph Zernhardt doet erover in 2011. Met deze hit uit Duitsland. Ik moet een beetje opschieten, want ik had deze ook nog even klaarstaan voor je. Van 4Stan. En het heet Scotch on the Rocks. Dus ik zou zeggen proost. Tot de volgende Dekker Radio, Maria.

schitterende start van Dekker Radio vandaag. Listen to what Menno zegt. Ja, precies. 1975 hit van Paul McCartney en zijn Wings. Ik vond het in de tijd een waanzinnig goed nummer. En trouwens nog steeds hoor. Dekker Radio gaat verder met Patti LaBelle en Michael McDonald. Dat kost wat hoor, samen die twee. Maar dan heb je ook wat hè. On My Own. Hitjaar 1986. Welkom bij dit uur. Dekker Radio.

Volkert Hans en de Cha-Cha-Cha in een Nederlandse versie. Ja, is er ook een andere versie. Die draai ik ook alweer eens. Oh, ik kijk hier op de klok. Ik heb zo'n wekkerklok. De dekker met wekkerklok. En daar staat ook de temperatuur in de studio bij. Oh, 27,9 graden. En ik leef nog. Hoe kan het nou?

vind het altijd heel knap. Live gezongen. Anita Meijer en Lee Towers. Een hele tijd geleden hoor. En Run to Me. En het enthousiasme springt eraf. Hoor het publiek. Toch? Charlie Puth is er ook. Met Kenny G. Leuke combinatie. Titel: Cry.

Mooi, hè? Kenny G en Charlie Puth moeten ze samen vaker doen. Dat gaat hartstikke goed. Dekker Radio met Gino Vanelli. Oh. Prachtig werk, hoor, dit. The Summers of My Life. Mooie uitdrukking is dat.

0: Mooi, hè? Gino Vanelli, Summers of My Life. Wat een prachtige uitdrukking trouwens. We gaan eens even kijken in studio 2. Kijken of Wiebe op zijn plaats zit met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

leuke gezelschap uit Duitsland heet High Life. En dat is een hitje uit 1984. Toen draaiden we hem al bij Unique FM in Amsterdam. En dat was een heel leuk hitje, vonden wij. En nou, mooi zomerplaatje toch? Bekker Radio deel 2. We gaan door met deze. Accentuate the positive. Paul McCartney. En daarna Beth Hart. En A Wonderful World.

0: sweet mister in between.
1: Je hoort het in Dekker Radio.

0: Beth Hart heet deze dame. En A Wonderful World. Nou, die hebben ze er wel van gemaakt. Goed gezongen hoor.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, even naar Amerika. De Bee Gees en deze oude hit. Spirits Heaven Flown.

Zo, het volle pond heb je gekregen. Ik heb hem helemaal uitgedraaid. Spirits Have Flown. De Bee Gees bij Dekker Radio. En een Nederlandstalige artiest, Peter Schaap. Kennen we die nog met deze? Adem, mijn adem. Leuke muziek.

lang niet gehoord, hè? Ik heb hem ook lang niet gedraaid, deze van Peter Schaap. Adem, mijn adem. Ja, dat is een mooie tekst trouwens. Bekker Radio. Nou, het schiet alweer op, dit uurtje, hè? Jongen, jongen. Michael McDonald heb ik voor je met James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè? Oude herinneringen aan vroeger. Toen dit een grote hit was. Titel... Jamo, be there. Wat zou dat betekenen? You must be there. Dat is eigenlijk de slang daarvan. Ook die hoor je in Dekker Radio.

0: Mooie hit voor Rupert Holmes uit het eind van de jaren 70. De Escape heette het eigenlijk en kreeg de bijtitel de Piña Colada Song. Nou, die hebben we vaak gedraaid hoor.
1: Oude munt.
0: En dit stel,

0: doet hij speciaal voor mij. Hè?
1: Ja.
0: Chairman of the Board en Give Me Just a Little More Time. Ik moet een beetje opschieten. Geef me een beetje meer tijd, alsjeblieft. Dan kan ik Sammy Davis Jr. nog even draaien voor je met deze.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Man, what in the world is happening down here?

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

0: Over het programma Bond voor vandaag, deze 1986, MC Miker en DJ Swen. U hoorde de Celebration Rap en dat was inderdaad een feestje.
1: Jan Berg maakt het Bond, het hele uur rond.
0: Inderdaad, Jan Berg is de naam en die draait ze voor u. Komende uur, hedendaagse muziek van Davina Michel, Pinky Swear.

0: En dat is de Nederlandse muziek van Davina Michel. Pinky Swear was de titel van de plaat die we voorbij lieten komen. We gaan lekker terug in de tijd.
1: Oude Meuk!
0: Met Oude Meuk naar 1968 met Dusty Springfield. Je doet je ogen dicht en telt tot 10. I close my eyes and count to 10.

0: I Close My Eyes and Count to Ten, een heerlijke gouden hit uit 1968 van Dusty Springfield.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 2007, Snow Patrol. Shut Your Eyes. Ook van Close Your Eyes, hè?

0: De 2007 muziek van Snow Patrol. Dit was Shut Your Eyes.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond. Met muziek nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: We gaan naar 2014 met Katy Perry. Ze vieren feestje, haar verjaardag, denk ik dan maar. Birthday.

0: Inderdaad, Happy Birthday, de plaat van Katy Perry uit 2014 alweer deze. En ze zal er een mooi feestje bij gehad hebben, denken we dan maar. We gaan weer wat nieuws
1: schrijven. Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Sebastiaan. De hoofdletter L voor jou.

0: De muziek van Sebastiaan, voor jou was de titel.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Hey, 1998, de Dame Spice. Stop, STOP.

Stop Right Now, 1998, de Spice Girls worden voorbij komen. Kijk op de klok, wij moeten richting het half uur en dat gaan we ook snel doen. Muziek uit de jaren 70, 1975. ABBA en Mamma Mia.

De muziek van Marilyn uit het jaar 1985, alweer de Scaly, de titel van de plaat. En u luistert nog steeds naar de bonte muziekverzameling. Hedendaagse muziek, deze. Dit is Jamie Miller en Antonio Cipriano. Baby Doll.

0: leuke hedendaagse plaat van Jamie Miller en Antonio Cipriani. Baby Doll heette het.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Zoals we net terug in de tijd dus, in de jaren 1963. Dit zijn The Times. And So Much In Love.

Was het de muziek van The Times. So Much In Love was de titel van het nummer, 1963. Dat betekent dat we er wel echt een heel partijtje terug voor in de tijd gingen. Ja, in het programma Bont, de Bonte Muziekverzameling. En zo heet het niet voor niks, hè.

0: En zo is het benet. 2004 muziek van Alicia Keys. You don't know my name. Ja, en wij hebben nog weer wat nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werk van Erna. No one sees my tears.

0: Het nieuwe werkje van Erna Haaksman, om precies te zijn. No one sees my tears.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: Jazeker. Nou, door met 2021 muziek van Swedish House Mafia en The Weeknd. Moth to a Flame.

Swedish House Mafia en The Weeknd. Moth to a Flame was de titel van de plaat. Kijk ik op de klok en dan zie ik dat ik rustig afscheid van u ga nemen. En dat ga ik doen uiteraard zoals gebruikelijk. Ik wil eens even te vertellen hoe u kunt reageren op mijn programma. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. En ik wens u uiteraard een hele fijne dag met alle leuke activiteiten. En wat mij dan altijd nog rest zo aan het einde van het programma is om u te vertellen wat de muziek waar ermee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaar staan. Allereerst gaan we naar het jaar 1977 met Kenny Rogers en Dolly Parton, Lucille. En daar nog een nieuw werkje van Pete Rogers, Sharer's Legacy. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende Bond. In a bar in Toledo, across from the

En dat is hem, de opening van Gamma Bond voor vandaag. Deze van Prince uit 1987, Sign of Times, de titel van de plaat. Fijn dat u weer bij bent. Ik ben Jan Berg en ik ga de plaatjes voor u draaien de komende uur. Als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek zoals ik dat gebruikelijk doe in het programma Bond. Nieuw werk van Ashi. Dit is Stop the Wedding.

0: En dat was hem, de plaat van Ashi. Stop the Wedding, de titel van de plaat. Als het haar ligt, wordt er dus gewoonweg niet getrouwd. Ja, soms komt dat voor, hè. Die is niet leuk als die overkomt.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee verder. We gaan naar de jaren 1962 met Polenka. We pakken een steel guitar en een glaasje wijn erbij. Steel guitar en a glass of wine.

0: Even lekker terug in de tijd met deze oude meuk, zoals we dat dan ook noemen. 1962, Paul Anka, een steel guitar en een glass of wine.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, dan gaan we naar 2004 met Kurt Nielsen. She's so high.

0: Kurt Nielsen, She's So High, de single uit het jaar 2004. Lekkere muziek in de bonte muziekverzameling, zeggen we dan maar.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hoppen we naar 2012 met Gustavo Lima en zijn Ballada.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Een hoop gegil, een hoop applaus voor deze Gustavo Lima. Een dikke plaat uit het jaar 2012, dikke hit. En dit was Ballada. Wij gaan wat nieuws draaien.
2: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
1: John Beddorf hier zo van zijn nieuwe cd. Dit is In the Middle of It All.

0: 2026, Spiksplinter Nieuw, deze van John Beddorf in The Middle of It All. Muziek vanaf zijn nieuwe cd. En dat hoort u allemaal hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Ja, en wat dat anders betreft, houden we het gewoon ook even lekker vrolijk. Wat dacht u van deze? We gaan naar de jaren 90, 1996. Dit is Dennis, gewoon een vrolijk liedje. Ja.

0: En we lallen, lalala, een lekker woord is. Dit was Dennis, 1996. Gewoon een vrolijk liedje en dat was het.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan op naar een half uur met muziek uit 1973. Gilbert O'Sullivan, dit is Get Down.

De muziek van Talk Talk uit 1984, Such a Shame, de titel van de plaat hier in de Wonder Muziekverzameling. U bent er nog steeds bij, hedendaagse muziek hier zo van Adela. Dit is Ain't in L.A.

0: Zo. Een bijzonder einde aan deze plaat, Adela, en haar hitparadewerk. Ain't in L.A. Nou, inderdaad, we zijn niet in L.A. We zitten gewoon hier in de studio om een gezellig programma voor u te maken. Programma Bond, u luistert ernaar en wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan 1968 met de Volendamse Cats, een liedje waarvan ze zeggen: draai je eigen om en begin opnieuw. En soms heb je dat in het leven, als ze tegenzitten, dan moet je je maar omdraaien en gewoon weer gaan. In het Engels kun je dan turn around and start again.

0: De Volendamse Cats, terug naar het jaar 1968. Turn Around and Start Again. Dat was de titel van het nummer wat we hier voorbij lieten komen.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008 muziek van Kane. Dit is een nummer met de titel The Lovers Are Losing.

0: het jaar 2008 met deze muziek van Kane. The Lovers Are Losing.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Maar ook voor u natuurlijk. Met wat nieuws. De band Deep Spawn. Don't Fall From The Sky. Inderdaad, je kunt beter maar niet naar beneden vallen.

0: knowing.
1: Ook even een nummer waarom het duidelijk is waarom het programma Bond heet. Hè? Deze uit Deep Spawn is dit. Don't Fall From The Sky. En dan spreekt een nieuw nummer. Dus dat laten we ook af en toe eens voorbij komen in het programma. Ik kijk op de klok en ik zie dat het inmiddels tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Dit was dan wel weer een uurtje lang Bond op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma gedaan. Reageer op het programma, dat kan zoals altijd naar janberg.radio@gmail.com. En ik ga u nog een hele fijne dag toewensen. Ja, we hadden wat langere plaatjes in het programma en ik heb er nu nog 3 klaarstaan en daar vullen we het helemaal mee op. Allereerst 2021 muziek van de Imagine Dragons, wat is gedeeld Follow You. Daarna gaan we naar 1974 met de band Octopus, I'm So In Love With You. En voor zover we nog tijd hebben, pakken we nog Randy Palmer en zijn nieuwe werk It's A Crazy Thing. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag weer tot de volgende Bond.

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden en we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg samen met de Blood Out Gang en die Bad Touch. Blijft toch een goede klassieker als je het mij vraagt. Zo'n beetje een swingplaat en dat gaan we doen deze donderdagochtend in de ochtendkroeg, maar nu ietsje rustiger met de Patty Austin en James Ingram en Baby, Come to Me.

0: Ja, we gingen hier een beetje huppelen in de ochtendkroeg met Yves LaRocque, met Rise Up. En we zijn allemaal opgestaan, we zijn beginnen rondhuppelen. De geburen stelden zich een beetje vragen. Maar kwamen eigenlijk tot de vaststelling, zoals Willy Sommers, dat het toch een beetje een mooi zicht was.
1: Ooit rende ik hier als kind door de straten. En het bankje waarop we toen zaten, staat nog.

0: Waarom is dat net?
1: Elke morgen, verse hits en heet nieuws.
2: Dit is de ochtendkroeg.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
0: Kom je bed uit!

Het was een van de meest populaire artiesten uit de jaren 80. Deze Paul Young, Come Back and Stay, hebben we gedaan. We zijn teruggekomen, we zijn gebleven en we gaan altijd blijven. En de volgende hebben ooit een liedje gemaakt over België. Dan weet je, ik heb het over het goede doel, maar dit is ook eentje van hun. En ze hebben het over de vriendschap.

Was het nou ook nog ingezongen door Diana Ross, maar we opteren toch even voor die originele. Uit de jaren 60 van de Frankie Lemon en de Teenagers and Why Do Fools Fall in Love? Iets waar ik ook het antwoord over schuldig moet blijven, want ik zou er niet kunnen op antwoorden. Maar nu tijd voor de heren van Sing, toen ze nog een pakje jonger waren. And give us a future.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

zongen daar artiesten namelijk alles behalve de meisjes, Everything But A Girl. En ze waren nog altijd in de missing periode. Trouwens eentje regelrecht uit de jaren 90. Toen kon zo'n beetje alles van die platen. Tegenwoordig zou de Bolk-commissie op je afkomen. En ja, geloof me vrij, die wil je niet tegenkomen. Maar we gaan een beetje mega romantische muziek gaan draaien hier in de ochtendclub op deze donderdag met People, Bryson en Roberta Flack. And tonight, baby, I celebrate my love for you.

0: De Ochtendkroeg. Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Ja, we gaan ze nooit vergeten, Marva. Die rode rozen in de sneeuw, trouwens, die originele versie. En het is een prachtige, ja. En misschien kun je zeggen, ja, die ochtendkroeg varieert van muziek. En zo moet het toch zo'n beetje zijn. Vind ik toch. En wat dacht je van Alex Warren en Carry You Home, man?
1: You know I will carry you home. Whether it's tonight or 50

jaren 1995 was het belangen geen probleem om zulke platen uit te brengen. Als je het tegenwoordig doet, ze knallen je gewoon af. Ze zetten je tegen de muur, knallen je af en ze spreken niet meer over jou. Het was die Erotic, trouwens een one-hit wonder met Hey Fred, kom to bed. En waarschijnlijk is Fredje wel naar zijn bed gekomen, maar we gaan een jaartje later, namelijk naar 96. En daar vinden we deze Faithless met die prachtige, heel prachtige Insomnia.

0: Ja, voor te slapen ben je een beetje laat. Moest je dit in de nacht gedaan hebben, maar we moeten opstaan. En ik moet spijt genoeg zeggen dat we de deuren gaan sluiten van de ochtendkroeg hier op deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er weer voor een nieuwe aflevering voor de allerlaatste wedden van deze week. En vooral op je favoriete radio nog veel luisteren. Tot bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Herman Hermits. Ja, zo is het. En listen people, tot morgen.

0: elke morgen. Verse hits en heet nieuws.
1: Een magische prijs van Pierre.
0: Sorry. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Volgens mij tot nu toe een van de meest merkwaardigste platen waarmee we ooit begonnen. Lil Babs hoorde je. En ik ga mijn eigen niet wagen aan de uitspraak van de titel. Het nummer is geschreven in 1959 door Stick Anderson, die zich later zou ontpoppen als grote man achter ABBA. Nou, Lil Babs werd geboren als Barbro Margaretha Svensson. En op 15-jarige leeftijd werd ze ontdekt door Simon Breen en mocht ze audities gaan doen. In Nederland en België had Ria Valk in 1961 een hit met de Nederlandstalige versie Hou je echt nog van mij, Rockinbilly. Dat heb je ongetwijfeld wel in het nummer kunnen horen. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we je weer verrassen op alle verborgen juweeltjes die nog te vinden zijn in de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig, zoals de tragiek van de muziek. Deze keer met de groep Badfinger. En dan gaat onze aandacht uit naar Pete Ham. Natuurlijk ook onze Nederpopplaten Bob Revell en de A1's. Maar we hebben ook deze van The Creation, Making Time.

hoorde The Web and Baby Won't You Leave Me Alone. Britse jazz blues band waarvan de Afro-Amerikaanse zanger John L. Watson de frontman was. De leden zijn afkomstig uit de Britse psychedelische muziek. En daarvoor hoorde je Tiki Hallen en I'm Not a Fool Anymore. Afkomstig uit Louisiana was hij destijds een belangrijk figuur in de muziekscene in de jaren 50. In de jaren 60 had hij regionale hits met het nummer Many Nights. En dat werd gevolgd door het nummer wat je hoorde, I'm Not a Fool Anymore. Zijn stemgeluid is een beetje karakteristiek, doet denken aan Otis Redding. We begonnen dit trio met The Creation Making Time, Engelse band die in 1966 werd opgericht. Het meest bekende nummer van hun was Painter Man, dat later zou gecoverd worden in 1979 door Boney M. Zometeen onze nederpopplaat Bob Ravel en de A1's. En wie dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst op muziek van Fresh Air en Running Wild.

fine. What?

Jimmy Justice, When Love Has Left You. Engelse zanger die drie nummers de hitparade inzong in de jaren 60, waarvan When My Little Girl Is Smiling de grootste was. Echter door slecht beleid bleef het echter daarbij. Jammer voor hem. Daarvoor hoorde je meer naar March, Our Love It Grows. Naast zangeres was ze ook actrice. Je hebt het kunnen horen aan het nummer. Ze bezat een behoorlijk stemgeluid. Het nummer Our Love It Grows was oorspronkelijk bedoeld voor Joanne Sommers, die het echter nooit zou opnemen. We begonnen dit drietal met Fresh Air, Running Wild, Britse groep die in 1969 met dit nummer op de proppen kwam. Wat duidelijk te horen dat het psychedelische invloeden had uit de eind jaren 60. Straks onze de tragiek van de muziek, deze keer met de groep Badfinger en Beautiful Blue. Dan gaat onze aandacht uit naar Pete Ham. Maar eerst hebben we nog Chick Lewis voor je en Northwind.

0: Onze nederpopplaat Bob Revel en de A1's, It Takes Time. Groep afkomstig uit Utrecht. Nou, die bestond uit Roy Smit, Phil van Putten, Haie Bos en Fred Rorieven. En ook Bob Revel, oftewel Bob Leverman, die het natuurlijk meest bekend is geworden met zijn artiestennaam Robert Long. Die zou later de groep Unit Gloria oprichten. Als zanger was Robert Long ook schrijver, componist, cabaretier en tv-presentator. Toen in 1974 zijn album uitkwam, sprak men van sommige nummers schande destijds. En daarvoor hoor je Pat Power, Powdrill en de Powdrills, They Are Lovely. Geboren in Birmingham, Alabama, maakte Pat Powdrill in het begin van haar zangcarrière deel uit van de iCats. Nou, dat was het achtergrondkoortje van Ike en Tina Turner. En we begonnen met Chick Lewis, North Winds. Duidelijk te horen dat de man achter dit nummer legendarische producer Joe Meek was. Nou, deze was ook verantwoordelijk voor onder andere Johnny Layton en de Tornado's.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Pete Ham. Hij was een zanger, songwriter en gitarist van de groep Badfinger. In 1961 richtte hij de groep The Panthers op en na wat personele wisselingen veranderde hij de naam in The Ivies. Toen The Ivies onderdak vonden bij hetzelfde platenlabel als The Beatles, veranderde hij de naam uiteindelijk in Badfinger. Hun eerste single bij het nieuwe platenlabel, getiteld Come and Get It, dat medegeschreven werd door Paul McCartney, werd gelijk een hit. In 1972 maakte Badfinger de overstap naar Warner Bros. Records. De groep raakte in interne en financiële strubbelingen en ook waren er problemen met het management. Pete Ham leed aan depressies en 3 dagen voor zijn 28e verjaardag hing hij zichzelf op in zijn garage in Surrey. Hij liet een zwangere vrouw achter die 1 maand na zijn dood beviel van een dochter. In de tragiek van de muziek de groep Badfinger en Beautiful and Blue.

Je hoorde de Fairport Convention en Situ Dois Partir, Britse folkrockband, opgericht in 1967. De eerste optreden was in een kerk in mei 1967 en de band die geldt als pionier van de folkrock. In 1969 verschijnt hun album Unhalf Bricking. Het nummer wat je hoorde, Situ Dois Partir, staat op dat album en was een Franstalige versie van het nummer van Bob Dylan, If You Gotta Go. Daarvoor hoorde je de Blue Chips, I'm on the Right Side. Veel hebben we eigenlijk niet van deze groepen kunnen vinden. Wel dat als gastdrummer fungeerde Alan White, die later verwoorden zou maken als drummer van de groep Yes. We begonnen dit trio met de tragiek van de muziek. Onze aandacht ging uit naar Pete Ham. We hoorden de groep Badfinger en Beautiful and Blue. Suggesties voor dit onderdeel van het programma, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er nog een stuk of vier voor je. Onder andere de Corsairs, de Loop Up Shop, The Youth, maar ook deze van Billy Grammer, Gotta Travel On.

het al eens vaker gezegd in dit programma. Wij draaien onbekende muziek, onbekende oldies uit de jaren 50, 60 en begin 70 en obscure B-kantjes. Nou, dan wil het wel eens gebeuren dat je niet veel bijzonders kan vinden, of eigenlijk in dit geval helemaal niks kan vinden van The Corsairs en Lenny McNeil on the Spanish Side. Maar wel een aardig nummer om te horen. Daarvoor de Lollipop Shop, You Must Be a Witch, Amerikaanse band afkomstig uit Oregon. Nou, oorspronkelijk traden ze op onder de naam The Weeds, maar hun manager Tim Hudson haalde hen over om hun naam te veranderen. En daarvoor hoorde je The Youth Meadows of My Love, Engels groep die in 1968 slechts één singeltje uitbracht. En dat was een nummer wat je hoorde, voor de rest hebben we daar ook niks van kunnen vinden. Er waren een heleboel groepen destijds die nog geen eens een singeltje uitbrachten en die gewoon in de vergetelheid zijn geraakt. En we begonnen dit kwartet met Billy Grammer, Gotta Travel On. Amerikaanse countryzanger die het meest bekend is geworden van het nummer wat je hoorde uit 1958. En het stond in zowel de country hitparade als in de pop hitparade. En dat was een zeldzame gebeurtenis destijds, eind jaren 50. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Ik heb er nog eentje voor je van de New Formula. Hare Krishna, graag tot de volgende keer.

15 oktober 2026 met de Captain Hollywood Project en Find Another Way als aftrap van de ochtendshow. Een goedemorgen, welkom bij jouw muzikale begeleiding tussen de topstaande en je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komende half uur de Rembrandts, de wereld van de glitter en glamour, Britney Spears, U2, Patti LaBelle en Michael McDonald en Jason Derulo. En we trappen af met Queen en You Don't Fool Me.

0: There For You. Hier bij de ochtendshow op deze donderdagochtend 15 oktober. Waar we toe zijn gekomen aan...
1: De wereld van de glitter en glamour. Met het show news.
2: R.J. Mitte, bekend van zijn rol in Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse acteur vertolkte de rol van Walter Flynn White Jr., de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage leefde Mitte met cerebrale parese en zette hij zich gedurende zijn carrière actief in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Collega Bryan Cranston reageerde diep bedroefd op het verlies van zijn tv-zoon en prees zijn vastberadenheid, enthousiasme en groei als acteur door de jaren heen. Een niet eerder uitgebrachte samenwerking tussen Britney Spears en Justin Timberlake is alsnog verschenen. Het nummer She'll Never Be Me werd oorspronkelijk opgenomen voor het album Britney uit 2001, maar bleef destijds op de plank liggen. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum verschijnt op 6 november een speciale heruitgave van het album, waar naast de track met Timberlake nog 4 niet eerder verschenen nummers op staan, waaronder de volledige versie van Pepsi-commerciële track Right Now, Taste the Victory.

Name of Love van U2 hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Waar we zometeen een kijkje gaan nemen in de hitlijst. Maar we gaan eerst naar de 80's. Ze werden in twee werelddelen in de studio gezet en dat werd samen een mooie paard. Patti LaBelle en Marco McDonald. Hier is On My Own.

0: Michiko. Wij zijn zo terug met My Universe van Coldplay. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is donderdag 15 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend klaart het snel op en bepaalt de zon op de meeste plaatsen het weerbeeld. Het wordt uitzonderlijk warm voor halverwege oktober met maxima die oplopen van 17 tot 22 graden onder een rustige zuidwestenwind. Morgen pakken we 's ochtends eerst nog wat zonnige momenten mee bij zachte temperaturen tot 20 graden. In de middag en avond slaat het weer om vanaf de kust. Bewolking en regen trekken over onze regio en een noordwestenwind brengt merkbaar frissere lucht met zich mee.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Coldplay met My Universe hier op de Daar moet je bij zijn donderdag 15 oktober 2026 bij de ochtendshow. Met onderweg Survivor, The Simple Minds en rond kwart voor ons artiest van de week In Excess. Met nu The Wanderer, dit is Status.

Survivor and the Burning Heart hier bij de ochtendshow op deze donderdagochtend bij jou op de radio. Met zometeen onze artiest van de week in excess. Maar we gaan eerst verder met The Simple Minds. Dit is Ghost Dancing.

0: artiest van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de Australische rockband die onder leiding van de charismatische Michael Hutchence de wereld veroverde met hun onweerstaanbare mix van funk, new wave en rock. In Excel.

0: Artiest van de week.
1: Een van de meest iconische ballads uit de jaren 80, Never Tear Us Apart uit 1988. Gedragen van het album Kick, valt de track op door de dramatische pauzes en een meeslepende saxofoonsolo van Kirk Pengilly. Het nummer werd later de soundtrack van vele bijzondere momenten. In Nederland bleef de single maar liefst 10 weken in de top 40 staan en schopte het tot een 7e plaats.

Mercury met I Was Born To Love You. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Voor deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 15 oktober. Die we aftrappen met Aerosmith en Love in an Elevator. Dit uur heb ik nog de boss voor je. Bruce Springsteen met The Streets of Philadelphia. Naar de Hollywood Beyond en What's the Color of Money?

trapte. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen de top staan en naar werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Op deze dagen moet je bij zijn donderdag 15 oktober 2026. Met het komend half uur AH, de wereld van de glitter en glamour, de Beach Boys, Nance, Redbox en Shakira en Bruno Boy. En we trappen af met Opus en Life is Life.

De Noorse formatie AA met I'd Be Losing You op deze donderdagochtend 15 oktober bij de Ochtendshow. Waar het bij

Koningin Sonja is door het Noorse Koningshuis officieel niet langer ingedeeld als lid van het Koninklijk Huis, maar staat nu vermeld onder de overige leden van de koninklijke familie. De aanpassing op de officiële website volgt op het aflopen van de rouwperiode voor haar echtgenoot, koning Harald. Het Koninklijk Huis van Noorwegen bestaat nu uit haar zoon, koning Haakon, koningin Mette Marit en kroonprinses Ingrid Alexandra. Hoewel de koninginmoeder een andere officiële status heeft gekregen, blijft ze actief koninklijke taken en bezoeken uitvoeren. Mike Love kampt met ernstige gezondheidsproblemen. Zo maakte gastmuzikant en acteur John Stamos bekend via Facebook. De 85-jarige zanger van The Beach Boys trad afgelopen weekend in Nashville nog wel op vanuit een stoel, maar Stamos liet weten dat dit mogelijk zijn laatste show was. Love richtte de iconische popgroep, bekend van hits als Good Vibrations, Serve in the United States of America en God Only Knows. In 1961 op samen met zijn neven Brian, Dennis en Carl Wilson en vriend Al Jardine. Hoewel er geen specifieke details over zijn aandoening zijn gedeeld, werden eerder al meerdere optredens geannuleerd vanwege zijn fysieke gesteldheid.

Dit is de sound van de 90s met dit nationaal product van Nance. Big Brother is watching you hier bij de ochtendshow. Waar we zometeen een kijkje gaan nemen in de hitlijst. Tot die tijd uit de 80s, Rat Box. Dit is For America. TDA.

0: 1 naar nummer 8 in de 20ste week. Notering Shakira en Burna Boy met Die Die. Wij zijn zo terug met Go West van The Village People. Maar we gaan eerst naar het actuele ochtendshow.
1: Het is donderdag 15 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend klaart het snel op en bepaalt de zon op de meeste plaatsen het weerbeeld. Het wordt uitzonderlijk warm voor halverwege oktober met maxima die oplopen van 17 tot 22 graden onder een rustige zuidwestenwind. Morgen pakken we 's ochtends eerst nog wat zonnige momenten mee bij zachte temperaturen tot 20 graden. In de middag en avond slaat het weer om vanaf de kust. Bewolking en regen trekken over onze regio en een noordwestenwind brengt merkbaar frissere lucht met zich mee.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

0: Een klassieker van de Village People, Go West, die ons bij het laatste half uur brachten van de ochtendshow. Voor deze Daar moet je bij zijn donderdag 15 oktober 2026. Met onderweg Duran Duran, Wakefield en de historische popnieuwsfeitjes. Gaan we nu verder met Eruption. Hier is One Way Ticket.
1: Oh, Tsjechië!

No, no, Notorious, Jorde Duran Duran hier bij de ochtendshow, waar we zometeen de geschiedenisboeken erbij gaan pakken voor de historische.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 15 oktober 1956. Little Richard neemt in de studio de klassieker Good Golly, Miss Molly op. De rauwe zang en de opzwepende piano maken het nummer tot een hoeksteen van de vroege rock en roll. 1978. Anne Murray bereikt de hoogste positie in de Amerikaanse hitlijsten met You Needed Me. De Canadese zangeres scoort hiermee de grootste pop- en country hit uit haar carrière. 1998. De opkomende meidengroep Destiny's Child brengt de single Get on the Bus uit met een gastbijdrage van producer Timbaland. Het nummer betekent een belangrijke stap in hun internationale doorbraak.
2: Hey baby, how you? Why your face looking all sad and blue? Don't you like the navigator truck that I brought you? Why you trying to act a fool? Don't try to say you see me talking to your girlfriend. Ask Tanya and Cheryl, man, give me a place of time and when. Don't try to accuse me of silly stuff that I'm doing on the street. You gotta remember, without you, there's no me. I'm just an average man trying to make it in this.

Tell her about it, Billy Joel. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show. Voor deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 15 oktober 2026. We zijn er nog eenmaal deze werkweek. En dat doen we op die oh zo lekkere vrijdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Ik laat je vandaag achter met Tom Cochran en Life is a Highway. Ik wens je nog een hele fijne donderdag en zeg tot morgen, tot vrijdag.

De Ochtendshow. Shownieuws, weer, historische popnieuwsfeitjes en vooral heel veel lekkere pophits. Iedere werkdag op jouw radio.

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
2: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ja, er zijn sommige mensen die zeggen, wel, we weten niet meer welke dag dat is vandaag. Hè? Ja, wel, als je het wel weet, het is donderdagmiddag, iets over het eerste van 12 uur geworden. Van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. En we begonnen deze middag met Wigfield en I Think of You. Ja, natuurlijk wel, anders was ik hier niet. Hè? Nee, inderdaad, dat. Goed, als je aan tafel gaat, in ieder geval smakelijk eten, want tussen 12 en 1, dan eet iedereen natuurlijk. Ja, inderdaad, en dat met de lekkere lunchbreak natuurlijk, met de lekkerste muziek die jij maar kan wensen. Op een donderdagmiddag zoals deze, en lekker verteerbaar natuurlijk. Ja, inderdaad, waarom? Hier is Bugs Fierce, Making Your Mind Up.

En dan is Harloid in de nummer 1 gezet. En het Tweede Songfestival eveneens ook natuurlijk. En ook in de 40 beste hebben ze op nummer 1 gestaan. Muziek van Bugs Wiz, de schoolgenoorde. En Making Your Mind Up. Maak je maar klaar voor het weekend, zou ik zeggen. Want het is al donderdag. Ja, inderdaad wel. En morgen beginnen we aan het weekend. En deze dame wil er ook wel bij zijn. Hier is Dua Lipa. En dit allemaal met haar Be The One.

Inderdaad, de eerste keer, ja. Soms gebeurt het wel achter de kerkmuur natuurlijk. Hè. Niet doorvertalen, nee. Heel bijzonder goede donderdagmiddag. Dat was de eerste keer van Maxime en Franklin Brown. Leuk nummertje vond ik eventjes om hier te draaien. Deze donderdagmiddag natuurlijk. En we zijn er voor jou tot deze van 1 uur op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er helemaal gratis en voor niets. 24 uur per dag voor jou hier op de radio. En ja, hier is Casey en de Sunshine Band. En baby, come on and give it up. Ook al is het herfst, we draaien zomerse muziek op je radio.

Inderdaad, niet zo leuk als ze dat over je zeggen natuurlijk. En Nowhere Man wel zo'n beetje zeggen van, ja, is niet zwaar. Wat ga je daarmee doen, ja. Onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de Lunchbreak deze donderdag. Donderdag, ja inderdaad. En dat waren de Beatles natuurlijk met hun Nowhere Man. En deze zijn de Nederlandse Dolly Dodgers natuurlijk. En we gaan het even hebben over de radio.

Ik heb ooit laten vertellen dat deze song speciaal was voor Adam Curry. Weet je nog wel, die lang blondharige man met zijn lange haren? Bij Radio Veronica. Speciaal van de Dolly Dots Radio. En my favorite DJ is Adam Curry. Ja, inderdaad wel. Weet je nog wel, inderdaad. Ja. Welkom in de lunchbreak. Donderdagmiddag. Dit is hier Tiffany. We are alone now.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: We zijn inderdaad eventjes over het ijs van 12:30 geworden. Hele bijzondere goedemiddag. Het Lunchbreak Breaking News van toen. Eventjes een plaatje erbij nemen. We gaan terug naar 13 oktober 1965. Dat is lange tijd geleden. Op 13 oktober 1965 wordt het nummer My Generation van The Who opgenomen. Songwriter en gitarist Pete Townshend omschreef het nummer als zoeken naar een plek in het leven. Veel mensen dachten dat de Hoehoe geen lang leven beschoren was. Nirvana-frontman Kurt Cobain citeerde het nummer op een sarcastische wijze in zijn dagboek. Ik hoop dat ik sterf voordat ik Pete Townshend heb leren veranderen. En hier is natuurlijk muziek van The Who en My Generation.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick.

Ach ja, inderdaad. En nog tot en met morgen. Lost Frequencies. En dit allemaal met zijn allemaal Living. Ja, inderdaad wel. Tot morgen. Nog onze GTIP natuurlijk. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak deze donderdagmiddag. Tot 1 uur ben ik nog bij jou op een fantastisch radiostation met ABC nu. En When Smokey Sings, ja, als die zingt wel, dan is weer echt de hele andere straat natuurlijk. Smakelijk eten.

we hebben allemaal ons wel uit de jaren 86 natuurlijk, hè, inderdaad. En Smokey Sings ABC. Als je goed op school geleerd hebt, wel, dan weet je wat ABC wil zeggen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel, ABC. Goed, Dr. Feelgood en hier is hij met Milk en Alcohol. Weet je het, hè? Alcohol kan de gezondheid schaden. Bij overmatig gebruik natuurlijk, hè. Ja, inderdaad wel. Ja, die man had wel een klein beetje overmatig gebruik, als ik me vraagt. Hier is hij, Dr. Feelgood. Wij lossen dan alles op met melk, ja.

Ja, inderdaad, Lumia. En dat zijn toch onze artiest van de week tot en met morgen vrijdag natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. En oh ho, het is over, het is voorbij. Ja, inderdaad nog niet. Tot 1 uur ben ik nog bij jou hier op de radio. En fantastisch dat je er nog bij bent natuurlijk. Als je nog moet beginnen eten, wel in ieder geval laat het je smaken. Want na 1 uur komen er nog prachtige programma's hier op jouw fantastische radiostation natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Hier is Sade en Hanging On To You. Ja, inderdaad. Ik ben een beetje verslaafd, hè, aan de muziek. Ja, nee. Donderdagmiddag. Morgen is het weer al weekend. Man, wat gaat er snel.

0: Mag ik er wel mee? Wat had ze nog een prachtige rit? Natuurlijk einde jaren 80, begin jaren 90. Sade, daar heb ik het over. En dit allemaal met haar Hang On Your To Your Love. Ja, inderdaad wel. En als ik zo eventjes keek, wel hoog tijd geworden om afscheid te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen vrijdag. Morgen vrijdag, het weekend starten we in om 12 uur natuurlijk. En dat allemaal hier in de Nationale Middaggebeurtenis van de Lunchbreak.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Hier is Benny Neeman. En liefde is als een sigaret. Ja, trok het op, hè. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. Stay tuned, want we hebben nog mooie programma's hier op de radio. Tot dan!

0: Hallo, ik ben Sophie en ik ben de hoofdzuster van de Music Doctors. Iedere vrijdagavond presenteer ik samen met Music Doctor René de Groove Clinic van 10 tot middernacht. Met de beste grooves en de lekkerste dance music. Dus luister ook aankomende vrijdagavond naar de Groove Clinic van 10 tot 12 op Free Music Radio.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

0: Ja, het is even tellen. Maar voor je weet zit je bijna aan 10 miljoen hoor. Zijn er heel wat. Appie, Albert Wurst, 1977. Geweldige zanger. Het Rosmalen, Albert West. En lekker toch? Even terug naar toen,
1: dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

Dat waren Satan, lieve vrienden. Het was 1994 voor Lucy Electric. Lucy Electric. Waar ik geen mens in ben. Jawel. En ze zijn nog gekker hoor. En ze zijn nog leuker. En ze zijn nog mooier. En nog spontaner. Gewoon lekker terug naar toen. In de voltooid verleden tijd. Welkom, lieve Leute. Dit is de

0: Ja. Lekker stilletje, Rakkers, de Stones. En wat denk je?
1: 1969, dat week gisteren.
0: De Honky Tonk Women.
1: Lieve luisteraars, zometeen vanuit dit theater. Oh, een fijne voor achter de keukengordijnen. Ja.
0: Allereerst ken je dit ook nog natuurlijk. Het is Brian Ferry in de Middle of the Road Show.

0: gaatjes. Met de gaatjes. Het zijn de singeltjes van lang geleden. En ze leven nog steeds. Tuurlijk, ze leven voort. De radio. Op dit prachtige medium. Wees welkom, lieve luisteraars. Het was Brian Ferry. En Don't Stop the Dance.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: En de grote vraag die ons allemaal bezig houdt is natuurlijk: hoe zit het met de woningnood in de lage landen? Waaronder Nederland. Ga luisteren.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Wat een eeuwige gezelligheid toch altijd als je weer die fijne verachtende keuken voor de einde voorbij moet komen. Lieve mensen, waar de bouwmeesters uit Amsterdam, joh, geef ze een huis, die ik van vandaag. Nou goed, vooruit. Ook weer gaat natuurlijk en ook Phil Collins en Phil Bailey kwamen op visite met Easy Lover. En wat dacht je hiervan in Spanje? Het was de zomer in 1981.

The Bee Gees, Barry Wallen en Maurice Gibbon. If I can have you. Het oorspronkelijk gezongen door Evil Elliman. En die werd natuurlijk weer geschreven en geproduceerd door de Bee Gees. Snap je toch? Ja, tuurlijk begrijpen we het allemaal. Want zo ging dat toen in die tijd, toch? Hè? Eind jaren 70 waren de Bee Gees weer helemaal terug. Oh, lieve mensen, wat een ontroering op de radio. Je houdt het niet voor mogelijk. In 1979 waren dit Earth, Wind and Fire.

Wat zegt ze nou? Wat zingt ze nu? Moet ik hem nog een keer opzetten? Vanaf het begin? Nee joh. Ik heb het wel volledig gedraaid. Bonnie toch? Bonnie. Ja. Dat is een leuk en gezellig. Bonnie Sinclair. Vanaf het begin. Lekker toch? Heerlijk. Platen van toen. Het grijze verleden. Via de bekende lange palen. En digitale kanalen. Speciaal voor jou. De Bos. Het was Bruce Springsteen in America.

0: Eén grote plons. Het waren de beachjongens. Jawel. De strandjongens hebben iets worden. And I can hear a music. En ja, Menno de Rood. Ja, oh, wat lekker ze hele dag, jongens. We zijn er
1: 24 uur per dag.
0: Oh, op te smullen. Met alleen maar plaatjes van toen. Ah, van city to city. Gary Weverly.

0: hoort het toch zo? Dit is de Middle of the Road Show.
1: Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niemand me lastig.
2: Gebeurt er?

Was het niet een van die muziekjes van Veronica, kom naar je toe deze zomer. Ja, zoiets wel geloof ik in 1981, toch? Lekker, het was Walken, Dancing the Night Away. Dit is onmiddellijk.

1975, de serie Sammy Beware. Leuk hoor. En de titelsong van Sammy Davis Jr. We gaan even tussenuit. En we spreken elkaar morgen. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Hey, doe het rustig aan.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Volle kracht. De Muziekfabriek.
3: Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje. De Muziekfabriek. Ga er lekker voor zitten. Wees relaxed, ontspannen een beetje. En laat al die heerlijke deuntjes over je heen komen. We hebben natuurlijk ook onze vaste items. En heel veel muziek, waaronder die van de Radio Killers. Don't let the music end. En dat lijkt me een zeer goed uitgangspunt.

0: Het is wederom jouw feestje hier in de muziekfabriek.
1: De muziekfabriek.
0: Dus laat je in het restant van dit uur lekker verrassen. Hè? Kan mij het allemaal schelen. Ik laat het gewoon lekker allemaal gebeuren. We hadden 3 liedjes achter elkaar. Als eerste de Radio Killers. Don't Let The Music End. Daar zijn we zeker niet van plan. In het midden zat UB40, Food For Thought. En als laatste dat liedje uit de film Saturday Night Fever van Yvonne Elliman. If I Can't Have You. Wil je meer weten over de muziekfabriek? Ga dan voor naar de website www.ronvandesteen.nl. Al je reacties, op- en aanmerkingen zijn van harte welkom. Ga maar weer voor zitten, want hier komt hij weer, de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt.
0: Ik moet het toegeven, ik ben net zo benieuwd als jij, hoor. Ben benieuwd.
1: We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We stoppen even bij het jaar 1993.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: We hebben dit keer te maken met 2 mooie luisterliedjes. Allereerst de grote hit, die is van René Klein met Mr. Blue. René Klein werd geboren in Den Haag op 8 september 1962 en is overleden op 5 september 1993. René was een Nederlandse zanger en fotomodel. Hij maakte in de jaren 80 deel uit van de boyband Fridge, die later werd omgedoopt tot Bam to Bam Bam, die in 1989 meededen aan de voorrondes van het Nationale Songfestival. Hij raakte bij het grote publiek bekend toen hij op 28 november 1992 te gast was in het televisieprogramma De Schreeuw van de Leeuw van Paul de Leeuw. Klein vertelde in die uitzending openhartig over zijn ziekte AIDS. Aan het einde van de uitzending zong Klein het liedje Mr. Blue, oorspronkelijk gecomponeerd en gezongen door Yazoo. Niet voor later kwam Mr. Blue op single uit met Kenny Dulfer op saxofoon, die de nummer 1 positie in de Nederlandse hitparades haalde. Het werd ook de best verkochte single van 1993. Het nummer Mr. Blue stond die week op een eerste plaats, net als een week eerder. Het nummer stond toen al 8 weken in de hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: Die is van Michael Jackson met Give In To Me. Het nummer ging die week op zijn retour en zakte naar een 35e plaats en kwam van nummertje 17. Michael Jackson stond toen 10 weken in de hitlijst. Michael Joseph Jackson overleed in Los Angeles op 25 juni 2009. Nog altijd is hij de king of pop en behoort hij tot een van de succesvolste artiesten van de 20e eeuw. We gaan terug naar 8 mei, oftewel week 19 van het jaar 1993.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: De grote en de kleinheid. Die kleinheid, toch ook een meesterwerkje hoor. Give Into Me van Michael Jackson. En wat mij in het bijzonder opviel aan dit nummer is de gitaarsolo. Want de stevige gitaarsolo's die zijn bij Michael Jackson in zijn nummers heel ver te zoeken. Maar in dit nummer was hij zeker aanwezig. En die grote hit die was van René Klein en Mr. Blue. Misschien heb je ook een grote en een kleine hit in je hoofd zitten. Nou, je mag hem doormailen hoor. www.ronvandersteen.nl
1: Muziekfabriek.
0: Dus even kijken, je hebt nog van mij te goed. Strakjes de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En ik zie tot mijn verbazing dat die zeer verrassend zijn. Wederom drie liedjes op rij voor je klaarstaan en die ga ik met plezier voor je draaien. En in het kader van solidariteit zou ik willen zeggen, we are family. Luister lekker naar die gouden ouwe van toen. Hier zijn ze, de

0: ga je straks vertellen wie het is. Ik hou het nog eventjes voor mezelf als je het niet erg vindt. Maar je hebt het vast wel herkend. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan eerst even onze jukebox induiken.
1: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: We hebben te maken met een ras entertainer die geboren is in New Orleans op 7 december 1910. En al daar is overleden op 24 augustus 1978.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: En ik kan je gerust zeggen, hij heeft heel wat mensen weten te amuseren. Want naast zanger was hij acteur en trompetist. Hij werd in die tijd beschouwd als de king of the swingers. Zo ging hij mee met trends in de muziek. Zo begon hij in de jaren 20 met een zevenkoppige jazzband in New Orleans stijl. In de jaren 30 speelde hij in een succesvol swingcombo. En in de jaren 50 had hij een show in de Sahara in Las Vegas. In de jaren 60 ging hij verder met een poprock go-go band. In al zijn muzikale bezigheden zag je zijn uitbundige persoonlijkheid terug. Verder speelde hij in een aantal films. Waaronder Rhythm on the Range uit 1936 samen met Bing Crosby. Ook verleende hij zijn stem aan de productie van de Disney-film Jungle Book, waarin hij de stem van King Louie insprak. Een van zijn bekendste nummers is toch wel Just a Gigolo. Op 25 juli 2010, ruim 30 jaar na zijn dood, kreeg hij een ster op de beroemde Hollywood Walk of Fame. We laten wederom de jukebox voor je draaien en drukken onze knoppen wederom voor je in. We gaan dan ook terug naar 1958. Hier is Just a Gigolo van niemand minder dan Louie Prima.
1: Jukebox Classic.

Overduidelijk, hè? Louis Prima is gewoon helemaal prima. De Jukebox Classic uit 1958 en Just a Gigolo. Je hebt er nog eentje van me te goed. Die is goed te doen, hoor. Onder het genot van een bakkie. Luister naar Angela Groothuizen.

0: bundelt eenheid. Solidariteit. Prachtige woorden, prachtige woorden. Angela Groothuizen en Ik hou van dit land. En laat ik nog even de twee andere liedjes met je doornemen. Dat was een zeer opvallende van Amy Winehouse. Between the Cheats. En we begonnen dit rijtje van drie met de Sister Sledge.
1: De muziekfabriek.
0: We gaan terug naar de jaren 70. Ook toen maakten ze al hele dikke hits. Luister naar Venus van Shocking Blue.

0: De jaren 90, de tropenjaren voor Tour Limited. Dit was dan ook een hele dikke hit. Nothing Like the Rain. We hebben te maken met een Britse zangeres die in Kent is geboren op 30 juli 1958.
1: Oude lullenplaat.
0: Naast zangeres is ze muzikant, singer-songwriter en producer. Ze was 16 jaar, toen kreeg ze al een platencontract.
1: Oude lullenplaat.
0: Haar experimentele stijl en aparte zangtechniek zorgde ervoor dat ze wordt gewaardeerd door veel collega-muzikanten. Ze heeft verder een niet overdreven grote, maar wel een zeer toegewijde scharre fans. Dat blijkt uit het feit dat haar platen altijd goed verkopen. Ze debuteerde in 1978 op haar 19e met Wuthering Heights. Het nummer stond in Groot-Brittannië 4 weken lang op de eerste plaats in de hitlijsten. Ze baarde overigens verder veel opzien met haar mimachtige manier van dansen. De tournee bracht haar onder meer in Carré Amsterdam. Ze heeft veel hits op haar naam staan. We noemen er een aantal: Babushka, Army Dreamers, Cloudbusting en Running Up the Hill. In 1989 verscheen haar album The Sensual World, dat haar best verkochte album zou worden in Amerika. Naar het album The Red Shoes uit 1993 trok ze zich jarenlang terug, waar ze werkte aan haar album Ariel uit 2005. Op 18 januari 2002 verscheen ze voor het eerst sinds jaren weer op het podium, als speciale gast van David Gilmour, tijdens een concert in de Royal Festival Hall. We gaan terug naar het jaar 1986 en draaien de hit Running Up the Hill. Graag je aandacht voor Kate Bush.
1: Oude lullenplaat.

0: Kate Bush uit 1986.
1: De muziekfabriek. Fabriek.
0: Nog even wat nieuwsfeitjes over dat liedje. Ze behaalde een zesde positie en ze stond 11 weken in de hitlijst. Verder hadden we nog dat liedje van Shocking Blue, Venus. En natuurlijk niet te vergeten het liedje uit de jaren 90 van Tour Limited, Nothing Like the Rain. Ik heb er nog twee voor je in petto, waaronder die van Sheila en The Black Devotion met Singing in the Rain. Gevolgd door U2 als de klokken toelaat met Beautiful Day. Vergeet niet te reageren via www.ronvandesteen.nl. En daar vind je tevens alle informatie over de muziekfabriek. Weer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Gegroet maar weer en adios.
2: Hallo Ron. Het enige wat ik aan heb is de muziekfabriek. En ik vind het heerlijk.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: R3HIV en More Than Enough. Gary Shearson en het I Get a Kick Out of You. Die hebben ook nog na uur
1: de beste mix.
0: Frank Verkooijen geweest is geweest.

eigen G-Race, hè? Ja, Nederlands. Ja, 1988 volgens mij. Night to Remember. We kennen hem nog van Manhattan en zo. Frank van Kooijen daar weer voor met geweest, is geweest. En nu poppen van Drukwerk.

0: Engelse glam rock, ook zo'n stroming in de jaren 70. Mutt en Dynamite, hoor je het drukwerk daarmee voor met Papa. Het zou best wel dus kunnen, zou het gaan regenen. Het is natuurlijk herfst, hè. Shaky Stevens, it's raining.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Plavka heet ze. Ja, ik zie, die doet er mee ook. Jam en Spoon en Plavka was dit als eerste in deze Efteling episode. Uit het jaar 1993 alweer. Jazeker.

0: Ja, maar ook Jan Smit. Ja, ik noem hem altijd Jantje Smit, maar dat mag niet, want hij is natuurlijk volwassen. Jan Smit in ieder geval met Als de Nacht Verdwijnt. Nou, maar eerst Ed Sheeran en Castle on the Hill. Welkom.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

WST was dit met Catch Me. Het 2023 Ed Sheeran daar weer voor met Castle on the Hill. Dat dateert alweer uit 2017. Kun je nou? More music all the time. Nou, dat is bizar hoe hard dat gaat, hè, die tijd. Weet niet. Ja, Ed Sheeran, ik heb me nog herinneren. Dat is de dag van gisteren. Ja. Jantje ook, hè? Als de dag... Oh, nou, Jan Smit, sorry. Als de nacht verdwijnt.

van deze keer. I am somebody, zo is dat. Ik ben iemand, zo is het en niet anders. Jan Smit, als de nacht verdwijnt, hoor je weer voor deze Rolato Disco plaat. En nu de dijk, helaas uit elkaar, maar hele leuke Evenies achtergelaten, laten we eerlijk wezen. Hier is elke keer in Afternoon.

0: 70s, 80s, 90s, zero's, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier, bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. We roven nu toch 25 ongeveer weer leuke platen uit de jukebox vandaan. Welke het gaat worden, we drukken 2 knoppen in en horen het wel. En ze liggen in het eind van deze show een dubbele André Hazes senior in Double Tray. Lekker meezingen, dansen, landen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we in 1980 met... Richie Family.
0: 80s classic.

Nederlandse klanken, ook op jouw radio natuurlijk. Samuel Welten en terug bij mij in 2026. Daarvoor hadden we Lutricia McNeil, My Side of the Town. 1997 begonnen in blokje van drie, de eerste plaat. 1980 van de Ritchie Family en Give Me a Break. De Ritchie Family, ja, dat was een Amerikaanse meidentrio uit Philadelphia met meerdere hits in het disco-tijdperk. Het trio bestond uit Afro-Afrikaanse zangeressen en van 1975 tot 1977 nam de groep vier albums op, waaronder Brazil uit 1975 en African Queen uit 1977. De naam van de groep was gebaseerd op de voornaam van de platenproducer Ritchie Rome. Hun eerste grote hit was The Best Disco in Town. Is The Best Disco in Town? 1976, maar dat weten jullie misschien ook nog wel. We gaan naar het volgende blokje van 3. 1980, Gino is de titel. Dit zijn de Dixie Midnight Runners.

0: plaat kwam uit 1980 alweer. Wat gaat de tijd toch snel?
1: Hé, hey, Tim.
0: Oh ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ja, daar gaat het puntje. Eens even kijken, wat zullen we er eens in doen? Ferdinand 9. Ferdinand 9 drukken wij in. F9, oftewel afwachten weer wat eruit komt. Eens even kijken. Waar blijft hij? Duurt allemaal zo lang. Oh! Daar is hij. Het was een lange aanloop in de plaat. Dat gebeurt ook natuurlijk wel. We gaan terug naar 1978. Een mooie plaat van Gary Rafferty. Dit is natuurlijk Baker Street.

QB40 en Cheerio Baby uit 1983. Daarvoor de Nederlandse formatie uit de Achterhoek vandaan. Normaal en doe niet zo moeilijk in 1993. En we begonnen die blokje van die met een mooie plaat uit de jukebox vandaan. Gary Rafferty's Baker Street. En die plaat kwam in 1978. Ja, Baker Street. Dat gaat over een alcoholist die ervan droomt in een betere buurt van een kille stad te wonen, maar te beroerd is om uit zijn stoel te komen. Gary Rafferty schrijft het nummer aanvankelijk zonder saxofoon. Maar op aanraden van producent Hugh Murphy wordt er de sax alsnog later toegevoegd. Rockband Foo Fighters neemt het cover-up, welke aan B-kant van de single My Hero verschijnt. En op 4 januari 2011, helaas, overlijdt Gary Rafferty na een langdurig ziekbed. De story vertelt niet waar hij aan overleden is, want het is niet zo belangrijk. Hij is er niet meer. Alleen zijn Baker Street, en dat blijft een mooie plaat. Volgende blokje van 3, 1985, Spend the Night. Dit zijn de Cool Notes.

0: Ayat en Replay uit 2009, Herstel. En daarvoor hadden we de Cool Notes en Spend the Night uit 1985. Ach, wie deed dat niet in die tijd? Laten we eerlijk zijn. We kijken naar het klokje. Oh, we zijn precies mooi op tijd. Het kan niet mooier. Dus gaan we gelijk door naar het tweede item in deze show. En jullie weten het al, het is weer tijd. Voer.
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je arm.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

doet het niet arrogant, maar gewoon zelfverzekerd. Hij heeft in elke kroeg nog nooit een biertje afgerekend. Blijft poffen elke dag

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06 41 42 4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
4: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
0: de Goud en Fout Show.

0: Welkom terug na de commercials. Dit is de nieuwe fantastische schijf.
1: Oranje Party Radio met Jos Netten, nieuw.

Ik staar waar naar mijn glas en zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel.

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ik doe eruit. Houdoe.
4: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
5: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
6: Leuk dat je luistert.
7: Hallo, mijn netje van de radio.
8: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: Zin in muziek. Zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Hier zijn we weer. Goeiedag. Het is weer de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van het gezellige meezingprogramma Just Dutch. Met ondergetekende Johan de Graaf en het allemaal vanuit studio nummertje 2. Hartelijk welkom. In de studio aanwezig het bekende bakje koffie. En het glaasje water mag zeker niet ontbreken. En dan roep ik er altijd maar weer bij. Dan gaat het helemaal goed komen. En verderop in de show de oude Hollandse meezingplaat van toen. En ook Glenn Robbins is van de partij met zijn oude singleboek. Maar hij heeft mij laten weten dat er binnenkort weer een nieuwe aankomt. Dus ja, vol verwachting klopt ons hart, zullen we maar zeggen. We gingen even naar de kermis toe met Ronnie Tober en natuurlijk Siska Peters erbij. Dat was de Hollandse meezingplaat als eerste in de show. Maar ja, verderop in het programma doen we er nog een keer. Dus dat is dubbel feest, laat ik het zo zeggen. In de studio aanwezig het bekende bakje koffie. Een glaasje water mag zeker niet ontbreken. En dan zeg ik altijd maar weer, dan gaat het helemaal goed komen. Gaan we overschakelen naar België en Vlaanderen. Daar vinden wij de nieuwe single van Joe Valley. Getiteld Dans met mij. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Just Dutch.

0: Gloed, een nieuwe single van Niet te houden, dames en heren, hier in de show. Wat jouw ogen me beloven.
1: Daar is de koffie!
2: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Dat was de koffie!
3: Is niet normaal!

Dat was een mooie single, of niet? Om deze van Niels de Stadse Bater hier in de show in Just Dutch. Praat ik met de muur of voel jij? Straks natuurlijk ook nog Glenn Robbins. Ja. Eerst even de single van Marco Schouten. Liefde is als een roos.

zijn duizenden plekjes, toch staan we hier dicht bij elkaar. Jouw ogen vertellen wat woorden niet zeggen. Het maanlicht dat speelt met je haar. Het geluid van de stad met zijn mensen. Het lijkt toch zo ver nu je hier bij me.

zo'n uitstekende single, of niet soms deze van de heren van Clouseau. Wat niet afhoeft kan. Ik zing, het komt uit de beste zangers uit 2026. Hier is de nieuwe single. Oh, we gaan nog even verder. Ik wilde zeggen, de nieuwe single van Suzanne en Freek met de pijnstiller.

0: Zin in muziek.
1: Zin in muziek.
0: Dit is Just Touch met Johan de Graaf.
2: Zijn we er weer voor? En wat hebben we vandaag?

actief. Maar wat sta je hier allemaal uit vindt? Hij kijkt naar heel Hans aangebrand. Zet die noven er af, want tak houdt er hier heel Hans af. Zie je gereed? Gereed voor een veertje? Alleen we zijn ermee weg.

0: de gezelligheid ten top of niet, soms deze van Steve Tielens en Piet Heuzentruid. Ja, wat hebben we vandaag geleerd tot het dag eraf gaan? Ja, natuurlijk. Ja,
1: dat die noven nog staan.
0: Ja. De oude bekende man, hè? Ron Amsterdam, zo heel af en toe is hij nog wel eens van de partij in de show. Met die geweldige plaat natuurlijk, hè? Met een eiland in de zon.

0: Dan ben je op het strand natuurlijk, die plaat van Ron Amsterdam hier in Just Duits. Straks nog de Holland Amazing platen Ron Amsterdam is geweest. Glenn de Robin straks, maar eerst Willy Roos Sommers.
1: Mensen, vandaag wordt het mijn dag.

is toch wel leuk of niet? Soms deze van Willy Sommers met een napperolletje. Heerlijke muziek hier in Just Dutch. De koffie is smaakt lekker. De koffie is alweer op, dus ik ga een nieuw bakje koffie halen. Dan doen wij even de zingel van Samantha Steenwijk.

0: mooi of niet om deze van Samantha Steenwijk. Met een blik. Een blik is genoeg.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Joh, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

geweldige single of niet zo'n deze van de dametjes van K3 hier in Zio. Een super held. Heerlijke muziek, dacht ik zo, met Roxanne Hazes nu met Ik beloof je dat het beter wordt.

0: beloof dat het beter wordt. Dat was een van de rockers van de Hazes. Nou ja, zoals beloofd, hè, zoals beloofd. Hier is Glenn Robbins met die geweldige platen. Het blijft een goeie, de zomermelodie.
1: Ja,

0: dan hoor ik weer die zomermelodie. Ik zit even op de klok te kijken. Wat gaat het toch snel, zo'n programma, zo'n Just Does? En voordat je het weet, is het toch weer bijna tijd. De zomermelodie van Glenn Robbins.
1: Zet je radio maar harder. Zet je radio maar harder. Harder. Dan luistert iedereen gezellig mee. Dit is Johan de Graaf met Just Dutch.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3, rak!

Het licht gaat uit. Ieder twee trouwen geen belangen in haar huis. In maanden kop, kunt de drummers vet. En de blazers maar van blazen van de red de tijd. De feest gaat uit, samen met de maten. Uren bladden plekken dat ze met me is verlaten. De tijd is nu, het lijf te kut. Dus denken doe je straks als je wakker wordt. 1, 2, 3, raak!

0: Raak!
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
2: De allerbeste gouden ouwe.
1: Dit is Johan de Graaf, Just Dutch.

de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daaraan had Leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht.

Eveling Nelis, kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

Dat is de oude Hollandse meezingplaten van toen. Wat een leuke plaat, of niet soms? Eén keer van Stef Eckel. We hebben een woonboot. Dit is nog steeds een hit in België Vlaanderen. Daarom draaien we hem ook gewoon in de show hier in Just Dutch. Met Alisa Lewis, met de zon, de zee en het strand.

0: Nieuwe single van Monique Smit samen met Guido van der Graaf en Peter af alleen. Dat was het helaas weer, de laatste plaat in de show met hun, Monique en Guido. Tijd voor de eindtune. Ze blijft maar doorzingen. Ja. Hoogste tijd om er vandoor te gaan. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende keer.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
2: Dit is de hitparade van Tom.
3: Nummer 40.

0: Beste luisteraar, ik heet je van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Dit keer neem ik je mee terug in de geschiedenis naar week 42 van het jaar 1975. De platen die toen allemaal hits waren, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje. We openden zojuist met de nummer 40 notering, daar vonden we Albert Hammond en Down by the River. Op 39, Van McCoy en de Soul City Symphony. Do the hustle.
1: Nummer 39.

0: Hij kon mooi zingen en hij kon heel goed fluiten en verkocht in totaal meer dan 55 miljoen platen. Genoteerd op nummer 37 was dat Roger Whittaker en The Last Farewell. Op nummer 36 daar vonden we de Ritchie Family, dit keer met Brazil.
1: Nummer 36.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 34.

0: Genoteerd op nummer 34 was dat de formatie Man Fit Man's Earth Band. En dat was de opvolger van de formatie Man Fit Man. Spirits in the Night was dit. We kwamen 6 nieuwe platen tegen in die oude hitparade. En de eerste van die 6 komen we tegen op 31. Bob Marley samen met de Wailers No Woman, No Cry.
1: Nummer 31.

0: Hij bracht platen uit van 1973 tot en met 2005. En wij kennen hem eigenlijk alleen van deze hit. Genoteerd op nummer 30 in die oude hitparade van week 42 van het jaar 1975. Dat was Harpo en Movie Star. Op nummer 28, daar vonden we Bonnie St. Clair. Rocco, Don't Go.
1: Nummer 28.

0: Ze waren afkomstig uit Delft en werden in 1965 opgericht, onder meer door Polle Eduard en Peter Tettero. De formatie T-Set was dat, we vonden ze terug op nummer 27 met Do It Baby. De tweede nieuweling die vinden we op 26, Natalie Cole, This Will Be.
1: Nummer 26.

0: Nieuw binnengekomen op nummer 25 was dat de formatie Husky. Een formatie die werd opgericht in 1963 en toen nog de Twangy Strings heette. Give It Up was de titel van hun single. Op 24 een hele lange opname, Deep Purple, Child in Time.
1: Nummer 24.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 23.

0: Hij begon zijn carrière bij de formatie The Valadiers. Later ging hij solo verder. En dit was de enige hit die scoorde. Nieuw binnengekomen op nummer 23 was dat Paul Kelly en Get Sexy. Op 21 daar vonden we Casey tezamen met de Sunshine Band. Get Down Tonight.
1: Nummer 21.

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 20.

0: Lieve luisteraar, van harte welkom in deel 2 van de hitparade van toen. Vandaag blikken wij terug naar de hitparade van week 42 van het jaar 1975. Het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur tellen we verder af tot we aan de nummer 1 notering zijn aanbeland. We openden zojuist met een instrumentaaltje genoteerd op nummer 20. André Mos was dat en My Spanish Rose. In het vorige uur hoorden we al 4 nieuw binnengekomen platen. En de 5e, die komen tegen op nummer 19. David Bowie en Fame.
1: Nummer 19.

0: De formatie Catapult was dat genoteerd op nummer 18 met de Steeler. De band ontstond in 1973 tijdens een vakantie in Spanje en 1 jaar later hadden ze hun eerste grote hit te pakken. Later zouden we ze ook nog terugzien onder de naam The Monotones. Op nummer 17 in die oude hitparade, daar vonden we de hoogst nieuw binnengekomen plaat die dag. Piet Veerman, Rolling on a River.
1: Nummer 17.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 16.

0: We kennen hem als acteur, filmproducent, filmregisseur, radiopresentator, televisiepresentator en natuurlijk ook als zanger. Old Blue Eyes, oftewel The Voice, dat was Frank Sinatra. We kwamen hem tegen in die oude hitparade op nummer 16 met I Believe I'm Gonna Love You. Op nummer 14 de classics, The Russian Lady.
1: Nummer 14.

0: Dit is de hitparade van toen. Van toen. Van toen. Met John Westland.
1: Nummer 13.
2: Drrrta, ta, drrrha, ha, drrrvoomba, drrrha.

0: Origineel was hij afkomstig uit Mozambique, maar begin jaren 70 verhuisde hij naar Europa. En daar wist hij een aantal hits te scoren, waaronder deze. Afrik Simon was dat genoteerd op nummer 13 met Hafanana. Op nummer 11, Rod Stewart, Sailing.
1: Nummer 11.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: 1975.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 10.

0: formatie Teach-In was dat. Zij wonnen in 1975 het Euro Song Festival met de single Ding-a-Dong. En dit was het plaat die ze daarna direct uitbrachten. Goodbye Love, genoteerd op nummer 10. Op nummer 8 in die oude hitparade, daar vonden we Spooky en Sue. I've Got the Need.
1: Nummer 8.

0: Hij begon zijn carrière in de jaren 60 bij Aphrodite's Child, maar in de jaren 70 ging hij solo verder en scoorde vele hits. Demis Roussos was dat dit keer met Perdona meegenoteerd op nummer 7. Country en western muziek komen we tegen op nummer 6, Glen Campbell, The Rhinestone Cowboy.
1: Nummer 6.

0: Ze werden opgericht in 1968 en zouden bestaan tot en met 1990. Maar alleen in het midden van de jaren 70 maakten ze echte hits. Uit Engeland afkomstig was dat de formatie Mutt, dit keer met La La Lucy. We kwamen ze tegen op nummer 5. Op nummer 3, Hang the Knife, tezamen met de Jets, Stan the Gunman.
1: Nummer 3.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 2.

Holly Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

0: De plaat werd origineel uitgebracht in 1960, maar zou pas in 1975 een echte hit worden. Mike Berry was dat in de Tribute to Buddy Holly. Hij stond genoteerd op nummer 2. Op nummer 1 in de hitparade van week 42 van het jaar 1975, daar vonden we Nederlandstalig werk. Alexander Curly, Guus, kom naar huis.
1: Nummer 1.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: 1977.
4: Tof. Paradeplaats.

0: De Nederlandse tegenhanger van ABBA is Champagne. En je hoorde zo even Valentino. En dat was de derde en derde top 10 hit en piek top 5. Mooie binnenkomen voor de nieuwe aflevering van de jaren 70. Wat gaan we doen de komende 2 uur? Heel veel afwisseling. Dat gaan we doen onder meer met 5 uit de top 10 van. We hebben 2 muzikale connecties. Een van A naar B. En aan het eind van het uur maak ik bekend wat de nieuwe albums zijn. En dan gaan we natuurlijk ook een track van draaien. En die hoor je natuurlijk volgende week. En we hebben nu ook hele mooie albums. Namelijk Slick met Slick. En The Band en Rock of Ages. Maar we gaan eerst even de muzikale connectie leggen. De eerste nummer 1 hit voor 10cc is The Wall Street Shuffle.
1: 1974.

De Hollies en Look Through Any Windows was de derde hit bij ons en piekte op 12. En de middencomponist, dat was Graham Goldman van 10cc. We zijn beland bij Slick en Slick, een heel leuk album. Album stamt uit 1976. De groepen stond uit Billy McSlack, Kenny Hinslop, Jim McGinley en Mitch Ure. Hier is Danzarama.

Ze waren razend populair, Corrie en de Rekels. Het eerste en tweede album lang in de albumtop 20 en kwamen allebei op 1 terecht. En dit was hun vierde hit, opvolger van Rozen die bloeien, is zonder het te weten. Van de top 40 naar de Billboard Hot 100 en we gaan naar 1975, de 11e hit voor Carly Simon. Heel kleintje, maar wel heel erg mooi. 2 weken stond hij daar in de hitparade en piekte op 94 More and More.

Seals and Crofts en My First Chair. In 1977 was dat in Amerika hun 10e hit en was ook het love team van de film One and One met Bobby Benson. En dan zijn we beland, of zometeen in de jaren 70 moet ik zeggen, krijgen we weer een mooie van A naar B. Maar het eerste nummer dat is blijven steken in de tipperaden. We gaan naar 1976. Zet een kaars voor je ram voor Rob de Nijs. Prachtige en zeer zeker ook een grote hit. Maar de opvolger daarvan kwam niet in de top 40 terecht. Net zo mooi. Hier is Ik Laat Je Vrij.

0: De jaren 70.
1: De jaren 70 is er ook op Facebook. De jaren 70. Facebook.com/de jaren 70.

instrumentaal nummer van Kayak. En dat was de B-kant van Starlight Dancer. En dat was de vijfde hit en piekt op 7. En de zanger is Max Werner. En dan zijn we beland bij Rock of Ages van The Band uit 1977. Vijfde album van de groep. 7 weken hield het bij ons vol en piekte op 12. En het is een compilatie van het nieuwjaarsconcert. En de blazers zijn, ja, dat is gearrangeerd en stond onder leiding van Alain Toussaint. Hier is Don't Do It.

onder het mom. Lekker lang genieten. 7 minuten lang. De Isley Brothers en Cat Into Something. In 1970 in Amerika hun 15e hit. Ook zo'n kleintje 3 weken en piekt op 89. Wat het eerste uur betreft, we zijn er bijna doorheen, maar ik heb er zeker nog eentje. 1978, een top 5 hit voor de darts en It's Raining. Tot zo.

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
2: 1973.

Jack Jersey met I'm Calling. Dat was zijn zesde hit en kwam op 13 terecht in de top 40. Een hele leuke binnenkomen voor het tweede uur van de jaren 70. Fijn dat je luistert en zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk nog die mooie album Slick met Slick en de band en Rock of Ages. En over albums gesproken, aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de albums zijn voor volgende week. En daar ga je ook een track van horen. Eerst een muzikale connectie en het is een hele mooie. We gaan naar 1977. Rita Coolidge, haar eerste top 40 hit. Een top 17 hit voor We're All Alone.

0: Joe Cocker en When the Night Comes. En mooie nummers hoeven niet altijd een grote hit te zijn. Dit was zijn 12e en kwam niet hoger als 30. En wij verbonden Joe Cocker met Rita Coolidge, want hij bewonderde deze zangeres in het nummer Delta Lady, dat geschreven is door Leon Russell.
1: De 5 uit de Engelse top 10 van
0: 18 oktober 1975.

Mutt met hun negende top 10 hit op 9 in Engeland en Lala Lucy. En zometeen op 3, The Drifters, There Goes My First Love. En dat was de zevende hit voor onder andere Johnny Moore en Bill Fredericks. Dat waren eigenlijk de vaste gezichten van de Drifters in de jaren 70. Maar we gaan eerst naar 4, de Chi Lights. Hebben een 8e hit. De groep die komt uit Chicago met onder andere Eugene Records. Hier is It's Time for Love.

0: Op nummer 2 Art Garfunkel en I Only Have Eyes For You. Dat was zijn eerste hit. We hebben een nummer 1, maar eerst het overzicht van de top 10 van Engeland van 18 oktober 1975. 5000 Volt, I'm On Fire op 10, 9 Mutt, Lala Lucy en ABBA met SOS op 8. Jonathan King en Una Paloma Blanca op 7, Four Seasons, Who Loves You. En Morris Albert en Felix op 5, 4 The Chi-Lites, It's Time For Love. En de Drifters met There Goes My First Love op 3, 2 Art Garfunkel, I Only Have Eyes For You. En ik had het beloofd, we hebben natuurlijk ook nog een nummer 1. En dat is de zesde top 10 hit voor David Essex. Op 1, zijn tweede nummer 1 hit, Hold Me Close.
1: 1975.

Tremulous en Ride On. In 1973 in Duitsland de 14e hit. En kwam op 16 daar terecht in de hitparade. En dan zijn we hier in de jaren 70 beland bij het album Slick. Van Slick natuurlijk. Album uit 1976. En de hits Forever and Ever en Requiem staan niet op dat album. Maar ja, dat zou wel een bewuste keuze van de platenmaatschappij zijn. Want zo koop je de single en het album. Nou, wat gaan wij draaien? Het is ook leuk. When Will I Be Loved?

geschreven door Graham Nash, Crosby, Stills, Nash & Young en Our House. En het werd een top 10 hit in 1970. En dan gaan we naar Rock of Ages van The Band. Album uit 1972, het vijfde album van de groep. Het is een compilatie van het nieuwjaarsconcert van The Band. En hier is Stage Fright.

Stage Fright van de band van het album Rock of Ages brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Je kunt het altijd herbeleven mixcloud.com/de jaren 70. En ik zet hem binnenkort ook op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee tracks van albums waar ik jou mee achtergelaten. Zometeen uit 1977, het zesde album van Steely Dan, Aya en Home at Last. En we hebben New England van Wishbone Ash uit 1976. Achtste album van de groep. En ga genieten van Runaway. Bedankt voor het luisteren, een hele fijne dag en graag tot de volgende week.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio. Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.